Hoe mag ik me dan nog de Athletics Nigeria, checking in met de Royals, Bike Studio. Kijk maar de White Sox Nigeria, checking in met de Cubs, Nishos, Jahiao. Kijk maar de Dodgers, Bike Shop, Jiao, checking in met de Rockies, Jihiao. Ik ben bestig de speech, hoe de Xie, ik ben me dan nog. Ik ben bestig de Yankees, Orioles,